0: France, my experience.
1: Stop, stop, stop, stop, snel, schieße de roes niet.